0: de grootste prijs voor Canada. Formule 1 zu Montreal op de Île Notre-Dame. Mech concurrenz feit de terrain op Mercedes-Gut oder feieren die zilveren Schwarz hier nächste Victoire. Wie intensief gaat het duel Russell-Antonelli? Circuit Gilles Villeneuve, zeer eng en ohne plaats voor Fehler.
1: My bad, sorry.
0: De grootste prijs voor Canada. Sprint Quali, houten avond om 10:30. Live op RTL 2 en RTL Play.